0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaie. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt is onbekend. In Valence in het zuidoosten van Frankrijk zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan het Scheveningse strand?

0: niet genoeg met drukken volle strand. Maar lekker in zitten in hooi.
1: Hé, hey, dat is voor alle wijven, man.
0: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
0: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?

0: Ik zit plan dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou, mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die diksotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd.

0: op jouw donderdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
0: De muziekfabriek.
14: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een uur voor je samengesteld en die ga ik dit uur voor je draaien. Dus laat je wederom door de muziek verrassen. Zo, relaxed. Neem een kop koffie erbij of een kopje thee of wat dat ook zijn mag. En geniet van Maxine Nightingale uit de jaren 70 met Right Back Where We Started From.
0: De muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen. De naam zegt al genoeg. De muziekfabriek.

Nou, zo kan het niet volgens mij. Met deze van Tim Tim. Rum en Coca-Cola. Shake it up well. Heerlijk zeg. Daar word je toch echt vrolijk van als je dit hoort. Daarvoor zat Frank Boeien. 1 miljoen sterren. En een liedje uit de jaren 70 van Maxine Nightingale. Right back where we started from. Verderop in de muziekfabriek. Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge.

Straks het vervolg, dit rijtje van drie. Maar nu eerst tijd voor ons eerste item. Ron van der Steen. From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie. Jam Berry, geboren in Los Angeles, en Dean Torrance, geboren in diezelfde stad, ontmoeten elkaar op Emerson Junior High School in L.A. Het duo begint als Jan en Arnie. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Jam Berry en Arnie Ginsberg raken overtuigd van elkaars vocale capaciteiten. Wanneer ze naast elkaar staan te douchen na een voetbaltrainingsuurtje. Samen met enkele vrienden en twee bandrecorders nemen Jan en Arnie de hitsingle Jenny Lee op in de garage van Jam Berry's ouders, waar later meer songs opgenomen zullen worden. Jan komt uit dienst en Arnie gaat erin. Jan en Dean hebben in 1959 een hit met Baby Talk. Een nummer dat geproduceerd en gearrangeerd wordt door Herb Albert en Lou Adler. De twee jongens studeren dan nog, Berry voor dokter en Torrance voor ontwerpen. Na een korte periode op het Challenge label komt het duo op Liberty terecht, waar de jongens over hun favoriete vrije tijdsbesteding surfer gaan zingen. Het wordt een genre apart. Hun eerste surfsong krijgen ze van de meeste in het surfen, maar die zelf nooit op de plank stond, Brian Wilson. Surf City wordt dan een nummer 1 hit in 1963.

1963. Het was een nummer 1 hit voor Jan en Dean en Surf City. Wil je ook een Jubels Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Je hebt vast meegeteld. Ik heb er 2 gedraaid, dus je hebt er nog eentje van me te goed.

0: plaats waar het allemaal gebeurt. De showbiz, Hollywood. Misschien was dat wel de aanleiding om dit nummer te maken. Hollywood Tonight, Michael Jackson, zoals ik eerder zei, van het album Michael. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Een duet van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
2: Volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Komt uit de film An Officer and a Gentleman met in de hoofdrol Richard Gere, Up Where We Belong. En daarvoor zat Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Als eerste het jazzy nummer van Babette van Veen, de dochter van Herman. Die heeft een tijdje geleden een heel opvallend album gemaakt. Bevat allemaal Nederlandstalige nummers. En dit staat er ook op.

0: Poets. Dance, the war is over. Daarvoor zat Whitney Houston, How Will I Know. En we begonnen met Barbette van Veen, Vrouwen aan de Macht. Wil je reageren op de muziekfabriek? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. The only station you need, this is Muziekfabriek. Bernardus Kramer is geboren in Amsterdam op 17 februari 1947.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is een Nederlandse levensliedzanger en musicalster. Eigenlijk is zijn achternaam met een K.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar hij schrijft het met een C omdat dat internationaal praktisch is. In 1966 maakte Kramer samen met zijn begeleidingsgroep de Sparklins zijn televisiedebuut bij het NCRV-programma Tween. Hij wordt ontdekt door zangeres Annie de Reuver en had eind 1967 een hit met zijn eerste single Zaai, Zaai, Zaai. Het nummer bereikte de 17e plaats in de top 40. Hij zou dit succes op de hitparade niet meer evenaren. Ook zijn bekendste hit, De Clown uit 1971, bleef steken op de 15e plaats. Bij deelname aan het Eurovisie Songfestival in Luxemburg eindigde Kramer met het door Pierre Carter geschreven De Oude Muzikant als 14e van de 17 deelnemers. Er volgden in de jaren 70 nog enkele bescheiden hitjes. Maar na 1980 neemt het succes af en flopte zijn platen. Alleen als jurylid bij het Nationaal Songfestival in 1982 trok hij de aandacht door als één van de weinigen voor het lied Fantasy Island te stemmen, wat hem door het publiek in dank werd afgenomen. In 1989 kwam Kramer te werken voor Stage Entertainment, het musicalbedrijf van Joop van den Ende. Hij stond voor het eerst op de planken toen hij de rol van Juan Perón voltolkte in de musical van Evita van Andrew Lloyd Webber. Vervolgens speelde hij nog vele andere musicals. Luister naar De Oude Muzikant van Ben Kramer, die centraal staat als De Oude Lullenplaat.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

Dit is nog altijd de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Misschien wil je ook een oude lulplaat aanvragen. Nou, dat kan. Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Dit is er een van. Het is de liedzanger van The Babies. Hij ging ook een tijdje solo. Ik heb het over John Waite. Hier is Missing You.

0: muziekfabriek. Ron van der Steen.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: maar zeggen, jongens en meisjes, als ik zo vrij mag zijn.
1: Attentie. Speciale aanbieding.
0: Deze van Mariah McKee en Show Me Heaven. De Muziekfabriek. En ik moet je natuurlijk nog even die twee anderen geven.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Lange Frans en Telau zing voor me. En daarvoor zat John Wade, Missing You. Ik heb nog twee deuntjes voor te gaan. En hiermee neem ik tevens afscheid. Bedankt voor het luisteren. Maak nog een hele fijne dag ervan. Ik zeg maar weer gegroet en adios. Carol Emerald nog en The Real Thing.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
5: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys. Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: Dus Harry Brood. Ja. Laten we dat de zomer van 1979. De mannen van Chris en Ivers met For Loving You.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.

bij Palm Bros is vlakbij het vakantieplaatje Fallobrega. In Noordoost-Spanje, waar ik nog zo regelmatig kom. Aan de Costa Brava. Ja. En er was totaal wat anders natuurlijk. Baila Bas, de zoon van... Ja, op, verwekt onder de kokosnoten van vaders palmboom. Ergens in Spanje. Julio, natuurlijk. Wees welkom bij de show. Het komende uur weer lekker terug naar de volgende.

0: voor de gelegenheid zijn complete band meegenomen. Heren, daar kunnen jullie afrekenen.
1: Oké, laat van de kaart gaan. Mooi zo!
2: Een fijne van achter de keuken gordijn.
0: Hij studeerde af van de Antwerpse Kleinkunstacademie. Hij begon bij de BRT als assistent producer van Binnen en Buiten. En hij was DJ bij Omroep Antwerpen.
3: Luc de Mil!

Blijkbaar hebben ze hier gisteravond nog een feestje gehad in de studio. Nee, de knecht was niet slecht. Blijkbaar niet, want er staan hier wat gevulde eitjes in de koelkast. Heerlijk. Stiekem even de koelkast ingedoken. Heerlijk. Is dat toch vies, hè? Is dat toch vies, hè? Eén fijne van achter de keukengordijnen vandaag. Luc Bral, die we kennen van Hallo, hier ben ik dan. En even deze 1974 scoorde hij met Hey Hey, het is zomer. Spontaan Vlaamse zanger. In 1981 probeerde Bral het in het Engels met Luc Bral's Plastic Dream Band. En bracht hij opnieuw enkele singles uit. Hierna vertrok hij naar steden als Parijs en Londen. Waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en kost verdiende als kunstschilder. En ook Timeless kom je tegen met One More Step to Take. Middle of the Road Show. Terug in die mooie, goede oude tijd. Dit zijn de katakomben van de radio. En hier is de.

Met name is ook een verwijzing naar Hucknall's kleurige rode haardas natuurlijk. Als ook zijn politieke linkse voorkeur. Ja, zo staat het in de boeken. En zo komt het op de radio in de middel of eruit. Ja. Lekker. Prima koffie vandaag. Goede verzorging. In een studiootje van 4 bij 4 vierkante meter. Meer is het echt niet hoor. 16 vierkante meter. Donna Summer. Als gisteren.

apartheid. Wat onzinnig. De strijder Nelson Mandela. Als leider van de militaire tak van het ANC werd hij in 1963 opgepakt en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990 kwam hij eindelijk vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs van de Vrede voor hun inspanningen voor het vreedzame einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika. Free Nelson Mandela, hoor je terug van de special AKA. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

Leuk hoor, Be My Lover, Lamoes terug op de radio. Wat een plaat thuis hoort, The Middle of the Road Show. Ik heb Stevie Nicks en ik heb Kenny Loggins op één plaat. Whenever I call you friend.

0: zondagavond nog even napimpelen. Op maandag de nieuwe werkweek. En een vrijdagavond. Oh ja, natuurlijk. Dan weer wat anders. Wat lekker is. Heb je alweer andere plannen natuurlijk. Hè? Friday of a Mind. Kom je tegen de Middle of the Road Show van de Easy Beats. En mede namens complete productie die van de Middle of the Road Show. Wens ik jou nog een hele fijne voortzetting. Van deze toch al zo'n prettige dag, hè?
1: Nou,
0: van de een wel, de ander niet. Een dag zonder lach is een dag niet geleefd.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden, in Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
15: Dit is de lunch.

wat een gezellige song. En voor een donderdag te beginnen natuurlijk is hardweg. Wat zit ik nog mee deze week in mijn hoofd, hè? Heel de week al ben ik helemaal verstrooid. We begonnen met Richenel deze donderdagmiddag. En dit allemaal met zijn Temptation hier op jouw fantastische radiostation. En van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur weer al voor jou op de radio. En wat zijn we blij dat we voor jou muziek mogen draaien. Hier is muziek van The Trogs en with a girl like you.

Ja, inderdaad. Ja, inderdaad waren ze de tijden van The Swarks. Toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen die muziek uitzonden. And with a girl like you. Here's Martha Reeves and the Vandellas. And Dancing, Dancing in the Street. Ja, vroeger kon dat, hè? Ja, inderdaad.

zaterdag heeft hij toch ook mooie muziek nagelaten natuurlijk aan ons hier, aan de volgende generatie. Onze onvergetelijke song voor vandaag. En dat was natuurlijk niemand meer en minder dan Paul Young en Come Back and Stay For Good This Time. Ja, je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer los, zou ik zeggen. Zet lekker de radio vast in de favorieten. En dan kan je iedere dag weer 24 uur op 24 luisteren naar ons. Met onze lekkere muziek. Helemaal gratis en voor niets. Voor jou hier op internet en ook op de middaggolf natuurlijk zijn we te ontvangen met de lunchbreak. Hier is Robbie Williams, Rock DJ.

Zo ben je er al uitgekomen zijn als hij wil rocken of niet wil rocken. Ik heb er geen idee van. Ik heb het allemaal over Robbie Williams natuurlijk. En dit allemaal met zijn rock DJ. Wel, wij zullen wel een klein beetje rock and roll draaien. Af en toe uit de casserole natuurlijk. Hier op de radio. Af en toe hebben we zo in zijn blaasje natuurlijk. Hier is George Ezra. En dit allemaal met zijn Barcelona.

Ach, inderdaad, en wat is het toch lief hè, als je zo haar zo ziet op de hoes van de plaat staan. Ik heb het over de Fairgrounds Attraction natuurlijk. En dit allemaal met hun Find My Love. Ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is het tijd voor het heetste nieuws van toen natuurlijk. Hier is er nog een lekker nummer van niemand meer en niemand minder dan Roger Whittaker natuurlijk. En The Last Farewell.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Iets over bij ze van 12:30 geworden. Hele bijzondere goedemiddag. Het lunchbreak, breaking news van toen met ondergetekende Jacobs van Riek. Ja, inderdaad wel. 10 september. Daar gaan we terug naar 10 september 1986. Vandaag is het Wereld Suicide Preventiedag. De hit Suicide Blonde heeft niets met zelfdoding te maken, maar is een Engelse woordspelling op Died by Her Own Hands. Of het verven van je haar. Het is in een ander kleurtje steken. Het nummer is geschreven voor de toenmalige vriendin van INXS, frontman Michael Hutchins. En dat was natuurlijk Kylie Minogue, die bijna onherkenbaar wordt wanneer ze haar haren in het blond verft. Hier is INXS en Suicide Blonde.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: break me, but I would not give in. My sins are my savior.
1: Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. Hans Gittep voor deze week nog tot morgen vrijdag. En dat is niemand minder dan Madonna natuurlijk met Stromae. En My Sins Are My Savings heet die prachtige nieuwe LP van Madonna natuurlijk. En dat was Confessions 2. En of het warm is, hier is Buster Poindexter. En olé, olé. Hot, hot, hot, hot, hot. Ja, inderdaad wel.

Verschillende nummers kan je horen deze week van Limal, want hij is artiest van de week natuurlijk. En dit was vandaag deze van Love is in Your Eyes. Om wat vragen binnen van waar komt Limal vandaan? Waarschijnlijk van zijn moeder, hè? Denk het wel. Nee, maar even zich alle gekheid overstokken. Hij komt uit het Hoge Noorden. Ja, daar het land van de Vikingers, ja. Morgen hoor je nog een lekkere single van deze man. En dan zet het er weer op voor hem. Hè. Natuurlijk wel, dan is het de volgende week weer een andere. Hier is Long Tall Ernie en de Shakers uit Nederland. En Do You Remember?

0: op jouw donderdag.
1: Item Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld, omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse Defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden, omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: 7 over 1, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag hier bij iTunes.
1: Dit is een nieuwe hitsfeer.

0: werd ooit dus tweede op Pop Idol in 2002, dacht ik. Garrett Gates, met zijn eerste single uit 2003. Any One of Us, Stupid Mistake. Zometeen bij ons, Cameron Wetkamp.
1: iTunes Radio.

net nog een klassieker uit 1970 van de Beatles. En Let It Be. In dit uur, Taylor Swift hebben we nog. Claude Frans van, die komt nog langs. En Enrique Iglesias, de Pointer Sisters. Alanis Morissette en nog veel, veel meer. Donderdag, dat betekent iets meer. Want we naderen vrijdag. Daarom deze uit de 90's. Cultivate en Mr. Vane.

over half twee. Hier bij Aangturn. Vannacht hadden we nog Gloria. Van Umberto Tozzi. In een dansbaar jasje. En dit was nog de Broken Strings. Van James Morrison. En Nelly Furtado. Last

Keep on Dreaming for a Perfect World. Het is tegenwoordig moeilijk te vinden, deze perfecte wereld. Vandaag jarig op deze 6 augustus is deze dame. Engelse zangeres en songwriter. Een televisiepersoonlijkheid, auteur en actrice. Ze wordt er 54. Jerry Halliwell.

voor twee. Daarnet hadden we nog de Dinky Toys. Met Kiet Coco aan het front. En deze uit 1998. Alanis Morissette. En Thank You. Het nummer weerspiegelt de kwetsbaarheid van haar conflict met haar enorme roem en druk die ze kreeg na 1995. Ik weet nog één ding van haar. Dat was de spijkerbroek en het bovenlijf naakt met de handen gekruist voor de borsten in de videoclip. We hebben nog Claude François en deze Enrique Iglesias.

man die een tragische dood had. Eigenlijk een ongeval. Er hangt een lamp boven zijn bad, iets scheef. En hij dacht deze zelf, ik ga deze wat recht hangen. Terwijl hij met zijn voeten in het water stond. En met natte handen. Hij werd 39. Elektrocutie. Was het ongeluk. Claude François. Uit 1978. Je vais au Rio. Meteen de voorlaatste van vandaag. Straks na 2 uur hebben we Rick de Ruiter. En de connectie tot 4 uur. Vanaf 4 uur tot 7. Volop weer de jaren 80. Wel kijk, ik laat je met een jaren 80 hitje. 1983. Confronteer voor Fears en Change. Fijne donderdag. En morgen zijn we terug met de beste dag van de week natuurlijk.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan, daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: altijd leuk hè, om in de connectie verrassende muziek te horen. Die je misschien nog niet kent en nog nooit gehoord hebt. Maar die wel je oren opent. Horizon, je hoorde Luca Vergala. En wij starten de connectie vandaag met Stevie Wonder.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom. Je luistert naar het radio- en online programma De Connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter en we hebben weer een uur boordevol met muziek en wetenswaardigheden voor je. En het programma zit boordevol met items. Wist je trouwens dat hij eigenlijk Steven Hardaway Jitkins heet? Dan vraag je af over wie ik het heb. Stevie Wonder. Ja, dat is natuurlijk een artiestennaam. Amerikaans zanger, componist en multi-instrumentalist. Dat betekent dat hij meerdere instrumenten bespeelt. Hij werd al succesvol op zijn 12e jaar. En populair, een beetje het Michael Jackson verhaal. Denk aan rhythm and blues, soul, pop en funk. Dat maakt hij allemaal. En werd door Motown geïnteresseerd als de nieuwe Ray Charles. Ja, dat is dan natuurlijk omdat ze allebei blind waren. Een beetje een rare vergelijking. In het begin van zijn carrière werd geheel door de platenbazen bepaald. Maar in de jaren 70 verwierf hij met een nieuw platencontract artistieke vrijheid. En nam hij een aantal muziekalbums op die zowel door het publiek als recensenten gunstig werden ontvangen. Hij heeft natuurlijk enorm veel hele grote hits gehad. En hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht.
1: Welkom. De connectie.

0: wilde jou ook aan.
1: Heerlijk nummer in de collectie. She's Got Soul, Jamestown en Jocelyn Brown. En daarvoor draaiden we Geheim van Mees. En dit nummer gaan we nog even niet doen. De titel is namelijk Goodbye for Now. Maar luisteren naar Olivia Cox, dat is wel een verwennerij.

0: Misschien heb je het genre muziek herkend. Maar of je de zanger ook herkend hebt. En geloof me, je kent hem ontzettend goed. Connectie Music History. We draaiden Masterpiece, de titel van het nummer. De uitvoerende artiest Ryan Paris. Ja, ik zei het toch, die ken je maar al te goed. En net zoals Stevie Wonder is natuurlijk Ryan Paris ook een artiestennaam. Hij heet eigenlijk Fabio Ruscaiolo. Hij is Italiaans acteur en zanger, maar dat acteren dat lukte niet zo. Hij had een hele kleine rol in Once Upon a Time in America. En later dacht hij, dat wordt hem niet. Ik ga me toeleggen op de muziek. En er begon een New Wave groep. Maar die gingen al snel uit elkaar, omdat de leden in dienst moesten allemaal. Zo jong waren ze ook nog toen. En ja, dan maar solo. En die eerste solo hit, dat is ook zijn enige solo hit gebleven. Dolce Vita, een enorme grote internationale hit. En later werd hij nog eens een keer geremixed in 1990. En in 2021 had KPN een gedeelte van het nummer in een reclamespotje met dansende katten. En zo kan zo'n nummer toch een geheel eigen verhaal krijgen. Hij maakt dus nog steeds muziek, want dat draaiden we zojuist voor je.
1: De connectie uit de jaren 90.

0: zo grappig is het niet, hè? It's so funny, we don't talk anymore. Het ligt eraan als je aan een beetje rust toe bent, dan is het wel lekker. Wij draaiden in Double Trouble twee nummers met dezelfde titel. Eerst Mercy John met We Don't Talk Anymore en daarna Cliff Richard. Ja, dat is nogal een fenomeen, want die loopt toch al een aantal jaren mee. Dat mag je wel zeggen. Het nummer is geschreven onder andere door de ritmegitarist van The Shadows. En dat werd in 1979 als single uitgebracht. En bereikte ook de nummer 1 positie waar het toen 4 weken blijft staan. En opmerkelijk was dat het zijn 10e nummer 1 hit was in Engeland. En de eerste was Congratulations in 68. Wat nog steeds als een soort tunetje, jingeltje wordt gebruikt als iemand jarig is. Ja. Een van de recordbrekende statistieken die vaak over Richard worden aangehaald is zijn prestatie om in 5 op 1 volgende decennia nummer 1 hits te scoren. En de single die we net voor je draaiden is significant omdat het zijn enige nummer 1 hit in de jaren 70 was. En dat was toen best opmerkelijk omdat hij ze aan de lopende band scoorde. En wij scoren hier ook muziek aan de lopende band voor je. We zijn ontzettend blij dat je erbij bent en we hopen dat je het leuk vindt. En dat kan je ons laten weten door even te mailen met deconnectie@gmail.com.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie pop.

vraag je ook wel eens af. Ze gingen bij elkaar zitten, ze vormden een band en het moest toch een bandnaam komen. Ja, hoe ga je dat verzinnen? Wat is een originele naam? Als je gaat zingen, ja, je noemt het de Talking Heads. Ze doen soms een beetje meer praten dan zingen. Dat is de leadzanger David Byrne. We draaiden Once in a Lifetime. En daarvoor hoorde je Heal Mijn Hart.

we maken niet voor niks een connectie tussen muziekgeneraties. Maar we waren weer even het oud en nieuw radioprogramma met Sam Wilder, Felix Jean en Flo Nagili. En Disbelief, waarin de sample zat van Dr. Love uit 1977, draaiden we First A Choice. Dat was een hele bescheiden hit in hun thuisland. Het stond op het album Delicious. En Nederland was het enige Europese land waar het een nummer 1 hit werd. Ja, Gerard Ekdom die gebruikt een interpolatie van het nummer in zijn programma onderdeel Dr. Pop. Heb je wel eens gehoord, hè? Dat betekent dat er op de beat van dit nummer in het Nederlands een andere tekst wordt ingezongen. En dan hoor je Dr. Pop en de Britse DJ Wheaton en de Nederlandse DJ Oliver Heldens sampleden het nummer ook al in 2019 in hun nummer Turn Me On.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Voel je van harte welkom bij het radioprogramma wat boordevol zit met muziek.
3: De Ruiten van 40 jaar.
4: Muziek. De Ruiten? En waar zou ik die van moeten kennen?
5: The Connection.
0: Starting now.

0: zijn de connectie wel eens minder goed begonnen. Dit was heerlijk. De Mary Jane Girls en In My House. Een Muscle Memory van Camille. Futuring. Nou, Rogers.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Mijn naam is De Ruiter. We zitten weer boordevol met muziek, items en wetenswaardigheden. Want wist je trouwens dat Mary Jane Girls in My House is geproduceerd door Rick James? Het waren zijn protégés. Deze girls, het stond op hun tweede studioalbum Only For You. Het werd in oktober 1984 uitgebracht als eerste single van dat album. En was ook een probleem met het nummer. Ja, want in de Verenigde Staten heb je het Parents Music Resource Center. En die vroegen aandacht voor de tekst van de muziek. Die ongepaste inhoud zou hebben. Voor kinderen met name. Het werd daardoor geplaatst op de Filthy 50 lijst. De vuile 15 lijst. Vanwege de vermeende seksuele toespelingen. En tijdens het FA1 programma The 100 Greatest One Hit Wonders of the 80s. Het is nogal wat. Verklaarde de groep echter dat het nummer over liefde gaat. En niet over seks. Maar de daaropvolgende single van de groep, Wild and Crazy Love, was nog suggestiever qua tekst. Maar het PMRC, het Parents Music Resource Center, heeft deze single naar verluid niet zo openlijk aangevallen als In My House.
1: Welkom. De connectie.

terug naar de jaren 80 met R.E.M. en Shiny Happy People. En daarvoor draaiden we VOF de Kunst. En een kopje koffie en daar kwam ik op omdat ik zat te lezen in een blad over de populairste koffie. Ja, wat drinken we nou het liefst? En naast de filterkoffie zijn er vier hele populaire bakkies. Zo mag je het wel zeggen. Want één daarvan is cappuccino, de klassieke Italiaanse koffie. En daarnaast drinken we heel graag espresso. Dat is de sterk geconcentreerde koffie. De latte macchiato. Ja, dat noem ik een beetje kindertjeskoffie. Dat is ontzettend veel melk. En schuim erop. En dan hebben we nog koffie verkeerd. Ook een soort kindertjeskoffie. Dus een beetje half koffie en half melk. Ook wel café allé genoemd. Olé moet ik

0: kan eigenlijk zeggen. Ja, welk bakkie drink jij het liefst? En hoeveel drink je er op een dag? Nou, ik moet zeggen dat ik enorm ben teruggegaan. Vroeger heb ik wel 16 bakken koffie per dag gedronken. Dat is gelukkig een heel eind teruggegaan tot een aantal 's ochtends met cafeïne. In de middag en één in de avond nog zonder cafeïne. Want oké, het schijnt dat je ontzettend slecht slaapt als je maar door blijft drinken. Koffie met cafeïne erin.
1: In de ether en online. En

Ik ga me gewoon niet aan de titel wagen. Maar heb je hem herkend? Bekend in de jaren 80 en 90, Eros Ramazzotti maakt gewoon nog steeds muziek. En dat doen deze mannen gelukkig ook. Crack the Shutters,

0: gaan wij op zoek naar de overeenkomsten in de muziek, naar de connectie. En in dit geval zoeken wij dat in de titels. En dat is ons wederom gelukt. I Want My Freedom van Tin Liquor en Hero Baldwin. En direct daarachteraan hoef ik eigenlijk niet af te kondigen. Freedom 90 van George Michael staat ook wel bekend onder Freedom. Maar om verwarring te voorkomen met het eerder uitgebrachte Freedom van Wham is er 90 aan toegevoegd. Het nummer werd uitgebracht als tweede single van zijn tweede solo studioalbum Listen Without Prejudice. Dat is 1990 ook. En het gedeelte 19 werd daarom ook toegevoegd. Omdat het in dat jaar was, lijkt me vrij logisch. De plaat is een veel geprezen conventioneel project van George Michael. Waarin hij zijn geluk van zijn jaren met Wham erkent. Hij noemt Andrew Ridgely in de tekst zijn buddy. En de plaat werd in eerste instantie gepromoot als beschrijving van Michaels pogingen te breken met zijn platenmaatschappij destijds. Maar toen George Michaels geuitheid een aantal jaren later, veel later, in de publiciteit kwam door zijn arrestatie in een openbaar toilet in Los Angeles. Dat was in 1998, werd weer teruggegrepen naar de tekst. En toen werd hij geïnterpreteerd als een nummer over problemen die hij had destijds met zijn geaardheid. Althans, dat is een aanname. Daar ging men maar vanuit. Van harte welkom. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. En je kunt ons overal en altijd bereiken via de connectie. @gmail.com.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie.

beste. Was het zijn grootste. En was hij nou eigenlijk meer zanger? Of was hij meer schilder? Het was een multi-artiest. Herman Brood en de Wild Romance, de band. Die ook doorging zonder hem. Maar uiteraard niet meer die grote successen kende. Maar dan wel gewoon optrad met deze nummers. Wij draaiden uit de jaren 70. Saturday Night. Altijd weer leuk om terug te horen.

mee. Menig man mag het graag zien bij een vrouw of zijn vrouw. Little Black Dress, je hoorde Savine. Connectie, music, history. En daarvoor draaiden we de Lighthouse Family. Altijd een band die mij wel gefascineerd heeft. Grote hit die we draaiden, die heette Hi. Het was helemaal geen familie. Wel nee, het waren twee mannen die zongen en keyboard speelden en veel meer was het niet. Ze waren in Nederland en Vlaanderen het bekendst van de hit die we juist draaiden. Die kwam overigens uit 1998. In 1993 ontmoetten ze elkaar en in 1995 hadden ze hun eerste album. Dat was Ocean Drive. En dat duurde in Nederland bijvoorbeeld tot 1999 voordat Lifted een bescheiden hit werd. In 1997 verscheen een tweede album, Postcards from Heaven. Daar stond de single Rain Clouds op. En de tweede single, die draaiden we net, dat was High. Toen kwam ook nog een derde album, Whatever Gets You Through the Night, in 2001. En de single I Wish I Knew How I Could Be Feel To Be Free. Oké, ingewikkelde titel. Het was overigens een cover van nummers van Nina Simone en U2. En daarna hebben ze zich toegelegd op hun eigen projecten. Not a word from your lips. You just took for granted that I want to skin it deep on a quick hit.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden.
3: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Flakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
5: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
6: Get ready.
4: iTurn Radio.
7: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
8: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze donderdag van 6 augustus 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. En de naam

muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. En in het aankomende uurtje gaan wij onder zijn muzikale leiding weer op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. En hij heeft er ook twee live nummers bij gezet. Van de band die niet meer bestaat, met de naam, nee niet Golden Earring, Dire Straits. En je weet het, we sluiten tegenwoordig af met een heerlijk surfnummer. Eric Clapton hebben we met pensioen gestuurd. Maar je weet het, de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendricks. We zijn er nog steeds mee bezig, maar bijna doorheen. Met wat? Met outtakes van het album Access Bold as Love. Verschillende studio takes die de eindmix niet mochten halen. Vanavond hoor je het nummer Castles Made of Sand. En je hoort de backwards gitaarversie. Het is een instrumentale versie. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

Probeer het maar eens. Je neemt de gitaar op, je neemt de drums op en je neemt de bas op. Die laat je achter ze voren afspelen en dan zet je daar nog even een stukje gitaar overheen. Dan draai je de boel weer om, mix je het aan elkaar vast en klaar is Clara, zei Jimi Hendrix toen. Cast Made of Sand, Backward Guitar Instrumental, alstublieft. We blijven lekker in de jaren 60, stappen als eerste de rock'n'roll binnen deze week. De muziek van de band Led Zeppelin. Je hoort zo het nummer Good Times, Bad Times. En je vindt het nummer op het debuutalbum van de band met de titel Led Zeppelin. Kwam uit januari 1969 opgenomen. Waar het Jimi Hendrix nummer Castle Made of Sand ook is opgenomen. Jawel, The Olympic Sound Studios in Londen.

Nee, het monoprobleem van gisteravond bij de Rock'n'Roll and 70's show. Toen ik alleen op mijn koptelefoon de linkerkant hoorde van en mezelf en de muziek. Als je daar 2 uur naar luistert, niet alleen naar jezelf, maar als je daar 2 uur naar luistert van één kant. Dan word je er wel een tikkie knettergek van. Nee, die kabel die had ik gelukkig liggen. Dus die kon dan gelijk naar de uitzending tussen. Maar ja, je weet het, als je er met die kabel bezig bent. Ga dus nooit verhuizen, want als je alles los hebt, dan kan je gelijk weer nieuwe kabels bestellen. Dus nee, er is nog een kabel. Die is in de bestelling onderweg. Maar die heeft, zomaar zeggen, meer met de stereokant te maken dan met de radiokant. Vandaar. Hey, goedenavond Peter en goedenavond Luc. Op deze donderdagavond van 6 augustus 2026. 14 minuten over de klok van 7 bij Bart's Guitar Platform. We waren beland in de muziekstroming punk. Je hoorde Dropkick Murphys met het nummer The Warrior's Coat. Dat is trouwens ook de titel van hun 5e studioalbum van deze Ierse Amerikaanse punkband uit Quincy in Massachusetts. Het begon trouwens in 1996 en het album The Warrior's Coat kwam uit 21 juni 2005. Je weet het, van de punk stappen we lekker de Motown Sound binnen. Deze week de muziek van de Contours. Je hoort zo het nummer Can You Jerk Like Me? Even een toelichting. The jerk is a dance in which performers make sudden movements by jerking their body back and forth. It rose to the popularity in the 60s. Alsjeblieft, dus u hoeft het niet mee te doen vanavond. U kunt alleen lekker mee. Popularity in the 60s. Alsjeblieft, dus u hoeft het niet mee te doen vanavond. U kunt alleen lekker meezingen.

Uit de muziekstroming, de psychedelic sound, hoorde je de Guess Who met het nummer No Time. Het nummer is geschreven door Randy Bachman en Burton Cummings. En als ik daar nog Jim Cale en Gary Peterson bij noem, heb je gelijk de samenstellingen van de band zoals hij in 1969 was. En het nummer No Time kwam uit op single. Het staat op het album Can't Wait. Geen Can't Heat, maar Wait. Alsjeblieft. Nee, niet dat. Het is gewoon graan. Weet u wel? Ja, alsjeblieft. Het nummer is mij zeer bekend, omdat ik het eigenlijk jaarlijks, heel veel jaren achter elkaar gebruikt heb voor het, noem het een eindeprogramma, een laatste programma van het jaar. Dan met een klok tikkend op de achtergrond en daar dan de nummers op draaien waar het woord precies tijd in voorkwam. Erg leuk om te maken. Misschien voor dit jaar eens proberen. Ik zal eens kijken. Tijd nu voor de muziekstroming reggae. En deze week de muziek van Bob Marley samen met zijn Wailers. We gaan naar het album Exodus. Dat kwam 3 juni 1977 uit. We gaan naar het openingsnummer van kant A. En je hoort het nummer met de titel Natural Mystic.

0: Megan met het nummer Self Control. Komt van het album With the Same Name. Jawel, kwam, geen grapje, 1 april 1984 uit. En de single Self Control kwam 19 april 1984 uit. Zo dadelijk voor u nog te gaan. 3 muziekstromingen en de afsluiter met een mooi surfnummer. Maar je weet het, eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Jawel, alweer tijd voor 2 live nummers vanavond bij Bart's Guitar Platform. Deze week de band Dire Straits op bezoek. Het live album heeft de titel On The Night, opgenomen in de Arena of Nîmes. En dat ligt in Nîmes en dat ligt weer in Frankrijk. En het Feyenoord Stadium, jawel, in Rotje Knor, gewoon hier lekker in Nederland. Het live album kwam 10 mei 1993 uit, bevat 10 nummers. Heeft een speelduur van 75 minuten en 33 seconden. En de 2 nummers die ik ervan ga draaien, daar zijn Heavy Fuel. En daarna hoor je Brothers in Arms. Hier zijn de Dire Straits live.

Dire Straits. Brothers in Arms. En daarvoor Heavy Fuel. Terwijl het applaus nog even doorgaat, ga ik u alvast vertellen dat het tijd is voor de muziekstroming country. Deze week de muziek van Uncle Dave Macon. Gaat u rustig door met klappen. Ik ga rustig door met het programma. Met het nummer Sail Away, ladies. Klapt u zo hard als u wil. U bent nu al aan het einde, zie ik. Het nummer dateert uit 1927 en je hoort Uncle Dave Macon niet alleen. Hij wordt begeleid door de Fruit Jar Drinkers. Ik denk dat er wel alcohol bij zat. En kwam 7 mei 1927 uit op een 10-inch 78 toeroplaat.

0: geen 7,5 minuten nog op de klok staandend bij deze Bart's Guitar Platform. Hoorde je uit de Soulhoek Johnny Nash met zijn Let's Move and Groove Together. Geschreven door Margaret Nash. En dat was Johnny toentertijd zijn vrouw. En het kwam uit op single in 1965. Hadden ze het 1 jaar later gedaan, hadden we waarschijnlijk een stereoversie gehoord. Tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, ik heb zeer zeker nog een heerlijk bluesnummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer Someday Baby uit 1933. En dit is van Buddy Moss. Geboren als Eugene Moss, 16 januari 1914. Overleden 19 oktober 1984. En Someday Baby is een van de 11 nummers die hij in januari 1933 opnam in de American Recording Company in New York City. Maak je geen zorgen. Het was gewoon een hotelkamer.

to have money, but now I ain't got none. Babe, I used to have money,

0: vrouw.
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad, we zijn weer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jans en ik zelf zeggen, hey, dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player, is een surfnummer. Deze week The Trash Man met de titel Walk Don't Run, origineel trouwens van The Ventures. Ik zeg, blijf gezond natuurlijk van elkaar. Hey, graag tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Of tot morgenavond om 7 uur. Mag natuurlijk ook bij het programma The Weekend Starts Here. Voor nu zeg ik tegen jou, joep doei.
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hanta-virus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hanta-virus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

De toon is weer gezet voor deze laatste uurtjes van de avond hier bij iGen Radio. Goedenavond en welkom bij een nieuwe Ricky Thompson Show met vanavond alleen maar muziek uit mijn schooltijd van de jaren 80. In een ode aan het Belgische radioprogramma uit die tijd, Funky Town. Muziek van onder andere D-Train, Aura, Shalamar, High Fashion en deze van Tom Brown. Enjoy the show!

Bygones. Je hoorde Tom Brown van de LP Yours Truly uit 1981. Vanavond weer muziek uit onze schooltijd van de jaren 80. En hoe verzin je het? We gaan naar een LP en die heet Ladies of the 80s. Het duo Taste of Honey. De openingstrek van kant 1. Dit is Sayonara uit 1982.

The Sound of Los Angeles Records. Je hoorde uit 1981 Dynasty van hun derde LP, The Second Avenger. Geproduceerd door Leon Silvers III. En verderop in de show nog meer Solar Grooves. Maar eerst GQ, hier is Shake 1981.

Ik beloofde je nog meer Solar Grooves. En hier zijn ze weer. Jeffrey Daniel, Jody Watley en Howard Hewitt. Dit is Shalamar, Make That Move hier bij iTunes Radio.

Even tijd voor een slow jam. Je hoorde D-Train met Oh How I Love You Girl uit 1986. En daarvoor Al Marshall uit 1983. Straks een suggestie van Roland. Nu een suggestie van Erwin. Dit is High Fashion. De Ricky Thompson Show hier bij iTunes Radio.

gaan naar een suggestie van Roland uit Zwijndrecht. Jij mailde over de Spinners. En dat ging over de LP Grand Slam uit 1982. Dit is het tweede nummer van kant 1, Magic in the Moonlight.

naar een track dat eigenlijk bestemd was voor Jodie Watley. Je weet wel, van Shalamar. Maar deze mevrouw wist het op een slinkse wijze in haar slaapkamer de producer ervan te overtuigen dat zij de track het beste kon inzingen. En de rest is muziekgeschiedenis. Dit is Pebbles met Girlfriend uit 1987.

0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Everything I want to hear. iTunes Radio.
2: Hallo, ik ben Guy de Pree, weet je nog, van Funky Town uit de jaren 80 bij de BRT. Je luistert naar Rips Ode aan Funky Town. Hier bij iTunesradio.nl.

We zijn alweer een flink eind onderweg in het tweede gedeelte van de show. Je hoorde She's So Divine, the original 12-inch version uit 1982. Je hoorde The Limit. En daarvoor hoorde je de LP-versie van Keep All.

Radio Odyssey. En je kent ze natuurlijk ook van Use It Up, Wear It Out en Going Back to My Roots. Dit was de long album version van Inside Out. En straks een formatie die heel vaak gedraaid werd in Funky Town. Nu eerst George Benson. Dat komt van de LP Give Me The Night. Hier in de Ricky Thompson Show, Love Times Love.

met Are You Single? En daarvoor George Benson van de LP Give Me The Night. You're the Love Times Love. En mocht jij suggesties hebben voor de Ricky Thompson Show, dan kun je ze mailen naar ricksradio@mail.com. Rix met een X. En dan kijk ik of ik jouw suggestie de eerstvolgende keer in de show kan draaien. Nu een suggestie van Eddie, die had ook gemaild. Dit is Debbie Trusty, hier bij iTunes Radio, Ricky Thompson Show.

Debbie Trusty van het West End label met Searching for Some Lovin'. En we gaan naar de laatste van vanavond. Ik zou zeggen weer bedankt voor het luisteren. Volgende week gaan we lekker verder met een ode aan Funky Town. En dit is Confunction. Hey, tot volgende week!

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.